Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: about you.
1: Ik ben Johanna. U luistert toch ook?

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het Hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus, 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaten Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegeroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook en daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brandweer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Maaseik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finalewedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Maaseik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opklaringen in de voormiddag, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien die zowel vanaf de Noordzee naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uit.

0: BNL Nieuws.
1: Goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het Hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus, 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaten Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegeroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook en daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brandweer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Maaseik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-5 finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Maaseik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opklaringen in de voormiddag, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien die zowel vanaf de Noordzee naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Cultureel verbindend, muzikaal verrijkend. BNL.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL, curated sound real connection.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op. De test spoort op of er een beetje bloed aanwezig is in stoelgang. Als er te lang wordt gewacht, breekt het bloed af en vind je het niet meer. Het Centrum voor Kankeropsporing zal nu nieuwe testkits versturen. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt het parket. Dat is onder meer te zien op luchtbeelden. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een driedaags bezoek. Het is bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog naar China reisde. Trump overlegt er met Xi Jinping over handel, tarieven en zeldzame aardmetalen. Ook de oorlog in het Midden-Oosten komt ter sprake. Amerika hoopt dat China meer druk wil zetten op zijn bondgenoot Iran. Taiwan blijft een twistpunt. China claimt het eiland en de VS leveren wapens aan Taiwan. Na Telenet heeft nu ook Proximus een akkoord met DAZN over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Vanaf volgend seizoen krijgen klanten met Pixsports en All-In opnieuw toegang tot de DAZN-kanalen. Ze kunnen daar alle matchen van de Jupiler Pro League live volgen. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al enkele wedstrijden uit Play-off 1 zien en vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De bewolking neemt toe en er vallen enkele buien vandaag. 13 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en de volgende dagen zijn nog regenachtig bij maximaal 12 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen en niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten lichtgewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolène. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden. En ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: How to stop.
1: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNN, curated sound real connection.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten lichtgewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolène. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden. En ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Heb je zelf info over...

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten licht gewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolène. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden. En ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusdezolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Bewust niet geluisterd.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL.
2: Bewust niche luisteren.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL.
3: Bewust niet geluisterd.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Muzikaal eigenzinnig. BNL.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.be.

0: BNL Nieuws.
1: Er is opnieuw een virusuitbraak gemeld aan boord van een cruiseschip. Het gaat deze keer om het norovirus dat buikgriep en hevige diarree veroorzaakt. Het schip in kwestie voer van de Shetland-eilanden naar Bordeaux. Daar zitten nu 1700 opvarenden vast, vooral Engelsen en Ieren. Een vijftigtal passagiers is vermoedelijk besmet. Het Franse departement Gezondheid laat bij iedereen tests uitvoeren. Op het schip is ook één passagier overleden, mogelijk aan complicaties na besmetting, maar dat kunnen de autoriteiten nog niet bevestigen. De militaire slagkracht van Iran is veel groter dan het Witte Huis wil doen geloven. Dat schrijft de toonaangevende krant New York Times, naar eigen zeggen na grondig onderzoek. Volgens de krant beschikt het Iraanse regime nog over 30 van zijn 33 raketbases en over driekwart van zijn rakettenarsenaal. In Libanon zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Er zouden ook weer 2 kinderen bij de slachtoffers zijn. Israël had vanmorgen nog maar een nieuwe golf luchtaanvallen op Hezbollah-doelwitten aangekondigd. Sinds de start van het staakt-het-vuren 4 weken geleden zijn volgens de autoriteiten in Libanon toch al 380 doden gevallen. De politieke ophef rond het Eurovisie Songfestival heeft duidelijk ook zijn weerslag op de publieke interesse. De uitzending van de eerste halve finale door VRT gisteravond lokte nog geen 500.000 kijkers. En dat ondanks het optreden van de Belgische inzending Essila. Het gaat om de slechtste kijkcijfers voor een halve finale in 5 jaar. De openbare omroep voert ook weinig promotie voor de finale van de liedjeswedstrijd. Die vindt zaterdag plaats. Vanmiddag overal kans op buien en regen en hagel, mogelijk zelfs met een donderslag. Temperaturen van maximaal 14 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het wisselvallig.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: BNL Radio, van zijde zacht tot loeiard altijd raar.
2: Baby squirrel, use a sexy motherfucker.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne op mijn hiel. Kun je daar een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Z-Versägers noch ein Stinch, ein Mischhund. Haha.
1: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: mee langs verhalen, beelden en momenten die raken aan vrijheid, creativiteit en het leven zelf. Blijf luisteren en laat je inspireren door Viva la Liberté!
1: Ja, die fotograaf hoor je ook nog. Dat is de mond dan, hè. Hé, hey, goedenavond Silke.
2: Goedenavond.
1: Dit is de eerste keer dat we dat doen, hè. Viva Liberté.
2: Klopt.
1: Hier bij jou in de Standaard Boekhandel.
2: Ja.
1: Hoe blij ben je?
2: Heel blij.
1: Hoe belangrijk zijn boeken voor jou?
2: Ik denk dat iedereen die mij kent hier in Sint-Truiden en omstreken weet dat boeken voor mij mijn levenswerk is en mijn passie. Dus ja, ik ben heel erg blij dat je dit mogen ontvangen vandaag.
1: Hoe belangrijk is vrijheid voor jou? Want daar gaat ons programma ook wel voor.
2: Heel belangrijk. Vrijheid, als we dat niet hebben, kunnen we de dingen niet doen die we willen doen. En anders zat ik hier nu niet.
1: Ja, we gaan vandaag tussen 6 en 8, live ook op de radio, BNL. Mm-hmm. Voor, dankzij Wolfgang natuurlijk. Hè.
2: Tuurlijk.
1: Als we Wolfgang niet hebben, zouden we niet kunnen in de lucht gaan. Hè.
2: Klopt.
1: Viva la Liberté is een programma dat fotograaf Mon Joosten, cameraman Johan Beltzaar, die kan er vandaag spijtig nog niet bij zijn.
2: Mm-hmm.
1: Jij gaat er ook sinds kort mee meewerken.
2: Ja, inderdaad.
1: En,
2: een hele eer dat ik mag uitmaken van het team Viva la Liberté. Dus dank jullie wel daarvoor.
1: Wat gaan we vandaag hier allemaal meemaken?
2: Nu, ik denk dat het belangrijkste is voor vanavond, waarom we ook vanavond hier zijn, is wij zijn ervan overtuigd dat boeken een verbindende factor zijn. Daarvoor ook het programma Viva la Liberté. We willen graag die samenwerking bevorderen, dat iedereen zijn unieke kracht en zijn unieke talenten kan laten showen. En daarmee beginnen we met boeken. En we gaan vanavond sowieso een gesprek met Jan Flamand, een truienier, die we extra wat aandacht willen geven, omdat hij toch belangrijk is voor onze stad. En we hebben vandaag een speciale extra gasten uitgenodigd voor de avond een beetje op te fleuren.
1: Ja, we hebben een paar gasten. Hè.
2: En heel
1: bijvoorbeeld, we hebben ook muziek. Hè. Zio komt twee nummers brengen.
2: Inderdaad.
1: We hebben ook Bram Smeets. Die komt praten over het Raman Cup. Je zou nu zeggen, wat heeft Raman nu te maken met Sint-Truiden? Want die heeft hier wel ooit gevoetbald. Hè?
2: Heeft hij gevoetbald.
1: En 30 mei is er een groot toernooi in Koersel.
2: Yes.
1: Die hebben we. Maar we hebben nog iemand.
2: Ja. We hebben hier vanavond ook een kunstenaarskoppel aanwezig.
1: Ja.
2: Leentje Verjans en Frans Vogels. En die komen, die hebben eigenlijk een kleinigheidje bij voor jou vandaag. Maar misschien moeten we Leentje er eens bij betrekken. Is Leentje er? In de buurt? Kom eens snel bij ons, Leentje.
1: Kom eens snel.
2: Want je bent al de hele week aan het spoilen op Facebook. En je maakt mij zo nieuwsgierig. Dus ik ben heel erg blij dat jij er vanavond bent.
1: Dag Leentje.
2: Een dag Leentje.
1: Wat heb jij gemaakt?
3: Zoals jullie weten, ik ben kunstenares en mijn vriend Frans ook. En ik schilder eigenlijk op alles wat ik tegenkom. Op beelden, op doek, op kleding en op sneakers. En ik heb voor Wim een paar sneakers bij.
1: Oké, ik ben benieuwd. Ik kende ze eigenlijk al wel.
3: Ja, ja.
1: Nu, je moet weten, ik heb 40 paar sneakers thuis, waaronder 17 paar Adidas. En dit zijn de meest speciale Adidas. Dat is een superstar. En die heb je 3 jaar geleden voor mij geschilderd.
3: Ja.
1: Maar hij was wat versleten, hè?
3: Die was versleten, ja.
1: En Frans was er ook niet zo content meer mee. En je hebt er natuurlijk aan gewerkt, hè?
3: Ja.
1: Dit is hem.
2: De officiële culture-coded sneakers.
1: Kijk maar eens.
2: Ja, heel erg leuk. Waarom wij het ook van belang vonden om Leentje en Frans vanavond uit te nodigen, is dat zij zijn van Zonhoven. Dat klopt, Leentje. Ja, jullie zijn van Zonhoven. Maar omdat Sint-Truiden een zeer rijke stad is, ook met geschiedenis, krijgen zij nu ook de mogelijkheid, hopelijk, om in december hier een expo te mogen organiseren.
3: Dat hopen we, ja.
2: Als we
3: het geschikte pand vinden.
2: Klopt. We zijn dus goed op zoek naar panden.
3: We zijn op zoek naar een pand voor te huren voor 1 maand.
2: Ja.
3: En dat zouden we het liefste hebben van ongeveer 5 december tot 5 januari, de eindejaarsperiode. En we zijn daar straks al een pand gaan bezichtigen, maar daar, jammer genoeg kunnen daar geen schilderijen opgehangen worden.
2: Nee.
3: Dus we zoeken verder.
2: Super.
3: En we hebben daarbij ook hulp van Silke natuurlijk. Hè?
2: Dank je. Ja.
1: Mooi. Ook niet vergeten dat we vandaag ook een bekende truineer hier hebben. Gerrit Kempeneers.
2: Gerrit Kempeneers.
1: Welke prijs heeft hij gewonnen vorige week?
2: Dat vond ik heel moeilijk om uit te spreken. Kan je dat voor mij uitspreken?
1: Dat heeft te maken met de Ebbenhout.
2: Klopt.
1: Dat is voor de voetballers. Ja. Maar hij heeft een award gekregen. Want Gerrit heb ik al 2 keer bij mij te gast gekregen bij Culture College. Daar gaat het programma hier over. Mm-hmm. En Gerrit is iemand die ooit Nelson Mandela heeft ontmoet. En de hand geschud. En laat dat nu net mijn idool zijn. Nelson Mandela.
2: Oké. Okay. Ja.
1: Misschien gaan we eerst wel wat muziek luisteren.
2: Heel graag.
1: Is het goed als we naar een song die ons samen verbonden heeft?
2: Ja.
1: Het is ook een song die door Zio gebracht
2: Klopt.
1: Is. Love Like Fire.
2: Weet hij dat?
1: Ja.
2: Dat hij ons verbonden heeft?
1: Ja.
2: Oké.
1: Okay. Ik heb ze u leren kennen, laten kennen.
2: Ja, inderdaad. Dus Zio, bij deze.
1: Ja. Blijkbaar. Gaat het? Komt eraan.
2: Ja, komt eraan.
4: Ja. In een live uitzending.
1: Het is een live uitzending, dan is het altijd wat trager. Hè? We zijn Hasselt hier.
2: Nee.

0: Love Like Fire, Zio. En daar staat die man, die met zijn heel lange grijze haren. Dat is hij, Zio. Geef hem een applaus misschien. Straks gaat hij ook zingen. Gerrit, vond je het leuk, de muziek?
1: Heel leuk. Heel leuk. Nieuw voor mij, maar heel leuk.
0: Ja, Gerrit, hoe gaat het met jou?
1: Heel goed. Ja, het is een fijne week. En ik ben echt heel blij dat wij dit in Sint-Truiden, dankzij Silke en uzelf, kunnen realiseren. En dankzij Jan, bijzonder knap dat dat zo'n thuismatch is in de standaard boekhandel. En als ik dan zie dat in het publiek een oud-leraar van mij is, Flor van Rooij, die mij ooit, mij en Jan, zoveel geleerd heeft, met veel passie, ja, dan doet me dat echt heel goed.
0: Ja, we hebben ook hier iemand in het publiek die boeken schrijft over Club Brugge. En die man vergeet Simon Mignolet in die boek. Hoe erg is dat?
1: Grote fout.
0: Ja. Maar toch wordt hem hier verkocht. Dat mag dan, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Goed, Gerrit. Vorige week was voor jou een heel fijne week, hè? Op die maandag. Vertel daar eens wat meer over.
1: Ja, dat was de 35e editie van de African Awards. Dat is eigenlijk een mooie traditie waar de voetballers met Afrikaanse roots, of toch een bint, waar die eigenlijk gehuldigd worden. Er zijn er 5 genomineerd en telkens is er 1 laureaat. En die laureaat was dit jaar een speler van Genk. Maar de vorige, die erelijst is echt wel heel impressionant. Met Kompany, Tielemans, ja. En ik was bijzonder verrast en ook vereerd dat er ook dit jaar een prijs Prix de Mérite was. En dat ik die heb mogen ontvangen. Als truienaar, als Limburger. Een beetje voor mijn periode van Zuid-Afrika, maar ook daarna met de projecten en zo die ik gedaan heb. Maar het was fijn, ik denk, als ik nu terug ga voor Zuid-Afrika. Ja, ik ben geboren in Sint-Truiden. Mijn ouders woonden in Nieuwerkerken. Ik heb al geluk gehad. Ik was toen de 6e van een gezin van 8. Nu zou dat al niet meer zo goed lukken, hè? En Sint-Truiden, onze grond, ons mensen, onze leraars, die hebben mij het

0: veel plezier aan beleeft. En als je dat bewust doet en mensen appreciëren dat, dan is dat eigenlijk heel goed meegenomen. Nu, wie heeft nog vandaag gelachen? Onze vriend uit Antwerpen?
1: Dirk.
0: Ja, Dirk, zeg het eens.
1: Kan jij hier dichter komen?
0: Ik heb sinds vorige week een nieuw hoorapparaat en dat werkt nog niet goed.
2: Dat hebben we vorige week gemerkt, ja.
1: Ja.
0: Zo,
1: neem je even de micro, want het probleem is gewoon, jij praat Antwerps en dat gaat hij niet verstaan natuurlijk.
0: Ja, allee, zeg het dan.
3: Allee, moet ik Antwerps klappen of gewoon? Ik zal het mooi zeggen. Ja, ik heb gelachen. Ik heb heel de dag door eigenlijk gelachen. Ik doe niet anders dan lachen. Ik ben wel een borstkankerman, ik denk dat je dat mag zeggen. Mij uitzaaien, ik ben palliatief. Voor mij is elke dag een dag. Nieuwe dag.
0: Dank u, Dirk. Dank u. Wel, ik heb vandaag ook gelachen. Eigenlijk ook de ganse dag tot ik naar hier reed. En dat was omdat ons Mia thuis was. En Mia is ons kleinkind. Dus dat is de dochter van onze dochter. Die is bijna 2 jaar... En die lacht altijd. En die lacht op zo'n mooie manier dat je niet anders kan dan ontroerd te zijn. En ja, dat is bijna ergens tussen lachen en janken in. Omdat je zo dankbaar mocht zijn dat dat kind zo blij is. En ze heeft dat ook al begrepen. Want ze heeft zo van die verleidingstrucjes. Zij gebruikt haar neusje zo. En dan weet ze dat Frida, dat is mijn vrouw, en ikzelf, dat we dan smelten. En dan krijgt ze haar goesting. Als ze haar goesting niet krijgt, dan begint ze te stampvoeten. En dan komt een ambulance. En zij weet hoe dat werkt. Dus wij zijn, hoe zal ik het zeggen, slachtoffer van haar slimheid. En van haar geslepenheid, van haar schoonheid en van haar lieftalligheid. Dus dat heeft mij vandaag aan het lachen gebracht. Ja.
1: Zullen we een liedje spelen voor haar?
0: Ja, dus we hebben daar straks Clement Perens gehad. en we hebben het gehad over Wim Sonneveld. Na Wim Sonneveld had je een andere, hoe zal ik het zeggen, generatie van Nederlandse cabaretiers. Je hebt, hoe zal ik het zeggen, Theo Maassen en Hans Thewe. Hans Thewe is nogal een brutale kerel. En hij heeft een nummer dat we nu gaan horen. Je moet goed luisteren. En je mag het daarna nog eens vragen. Hè. Wolf kan het u nog eens ter beschikking stellen. Maar dat is ook een rare, hele vreemde vorm van humor. Wolf?
4: En dat gaat zo. Ik zeg, ta-ra-ta-ra-ta-ta. Dan zeggen jullie, hoi. En dan komt hij. Ta-ra-ta-ra-ta-ta.
5: Hoi.
4: Snelkookpan, snelkookpan. Vrouwen met een dikke kop, daar hou ik niet zo van. Snelkookpan, snelkookpan. Vrouwen met een dikke kop, daar hou ik niet zo van. Alvleesklier, alvleesklier. Maandagavond doe ik vermicelli in mijn bier. Alvleesklier, alvleesklier. Maandagavond doe ik vermicelli in mijn bier. Heenstapsprong, heenstapsprong. 12 Surinamers met een ingeklapte long. Heenstapsprong, heenstapsprong. 12 Surinamers met een ingeklapte long. Maanzaadbrood, maanzaadbrood. Harry heeft pianoles, Sylvia is dood. Maanzaadbrood, maanzaadbrood. Harry heeft pianoles, Sylvia is dood. Doordrukstrip, doordrukstrip. Tony heeft een benen maar is toch nog best wel hip. Doordrukstrip, doordrukstrip. Tony heeft een benen maar is toch nog best wel hip. Optelsom, optelsom. Vrouwen lastig vallen met een lege vissenkom. Optelsom, optelsom. Vrouwen lastig vallen met een lege vissenkom. Blokfluitles, blokfluitles. Debbie amputeert haar eigen borsten met een mes. Blokfluitles,

0: flight les. Debbie Jampie tegen haar eigen borsten met een mes. Pijnboompit, pijnboompit. Liggen kan je schijten, maar het is beter als je zit. Pijnboompit, pijnboompit. Liggen kan je schijten, maar het is beter als je zit. Roerpak-ei, roerpak-ei. Heroïne dealen op een kinderboerderij. Roerpak-ei, roerpak-ei. Heroïne dealen op een kinderboerderij. Hangbuikzwijn, hangbuikzwijn. Huppel op vakantie, maar zijn auto is te klein. Hangbuikzwijn, hangbuikzwijn. Huppel op vakantie, maar zijn auto is te klein.
1: Ja, je vraagt je af, waar haalt hij het? Nu, Thewe is een hele brutale kerel. Hij is ook in de problemen gekomen omdat hij dingen gezegd heeft die ook de tolerante Nederlanders niet zo grappig vonden. En dat brengt ons dan naar de vraag, ja, wat is humor? Er zijn eigenlijk drie theorieën. Je hebt heel veel literatuur over humor, over wat lachen is. Dat is nog niet altijd hetzelfde. Wat brengt u aan het lachen? En wat is humor? En de eerste theorie is wat men noemt de incongruentietheorie. Dat wil zeggen dat in iets grappigs er iets onverwacht komt. Iets onverwacht, iets dat je echt niet verwacht. Ja. Tweede is het spanningselement en de ontspanning van een opgebouwde spanning. En het derde is eigenlijk het feit dat als je een grap doorhebt, dat je jezelf dan slim vindt. Dat je dus slim vindt. Er is een kans dat de grappen die ik nu ga vertellen misschien slecht gaan vallen. Maar ik zal het toch maar doen. Op de golfclub, in de douche, in de vrouwendouche, staan drie dames onder de douche zich te wassen. Ineens loopt daar door die doucheruimte een naakte man met een bruine zak op zijn hoofd. Die eerste vrouw die zegt, wat is dat, wat gebeurt hier? Mijn man is het niet. Nee, zegt de tweede, uw man is het niet. En de derde zegt, het is ook niemand van de club. Ben je mee? Ben je mee? Goed, er zijn twee vrouwen die mop is mij verteld door een bekende Vlaamse schrijfster. Er zijn twee dames die wandelen over straat. Ze zijn aan het wandelen. En aan de overkant zit een van de twee vrouwen de man van de andere vrouw met een grote bouquet bloemen afgestapt komen. En de ene vrouw zegt tegen de ander, kijk, kijk, dat is uw man daar met een grote bouquet bloemen. Och, zegt die vrouw, dutje, dan moet ik vanavond weer met mijn benen open liggen. Hoe, zegt die andere, heb die geile geen fase? Ziet je, het is... Wim.
2: Jan, humor.
1: Ja.
2: Brengt ook iemand die humor heeft, is ook positief, weet je wel.
1: Ja. Mensen die andere mensen aan het lachen brengen, zijn populaire mensen.
2: Ja.
1: Dat is gezellig, dat is geestig, die zijn niet bedreigend.
2: Is Donald Trump dan ook gezellig?
1: Sorry?
2: Donald Trump. Want die brengt
1: Over wie heb je het nu?
2: Die president van Amerika dan. Want die man brengt de mensen ook aan het lachen.
1: Ja, maar ik denk dat je daar een element hebt van spot. Ik denk dat er vooral met hem gespot wordt. En er is ook een anti-Trump spotindustrie. Mm. Je hebt die late-night cabaretiers die iedere dag grappen vertellen over wat Trump nu allemaal weer van stommiteiten uitgestoken heeft. Trump kijkt daarnaar en dat houdt zichzelf in stand. Nu, ik vertel het verhaal van Seth Meyers. Dat is een van die populaire gasten. Die komieken die verdienen een $20 miljoen per jaar om daar een paar moppen te vertellen, iedere avond. En Seth die komt zo rond 4 uur in de namiddag op een bureau. En dan hebben sinds 4 uur 's morgens al een 20-tal joke writers grappen verzameld. En die luisteren naar het nieuws, die kijken naar CNN en die beginnen dan moppen te vertellen. Tegen 4 uur hebben die zo'n 100 grappen. Seth bekijkt en zegt ja, nee, ja, nee, ja, nee. Tot er daar, excuseer, een 12-tal van overblijven. En daar werkt hij dan mee. Dus dat is een industrie. Daar zijn heel veel mensen die daar naar kijken. Die schrijvers die verdienen daar een boterham. En ik denk dat die allemaal blij mogen zijn met zo'n stuk vreten als Trump. Want iedere dag slaat hij iets uit zijn vulgair botten waar iets mee kan gedaan worden. Allee, dat is du jamais vu. En niemand zou dat kunnen verzonnen hebben. En dat is dan ook wel interessant. Allee, het is niet meer grappig. Want het is zielig, het is pathetisch en het is zeer destructief.
2: Trump is 2 keer president geworden. Tegen 2 vrouwen eigenlijk.
1: Ja.
2: De eerste keer tegen Clinton, de tweede keer... Zou het ermee te maken hebben dat de Amerikanen nog achterlijk zijn en niet genoeg in de vrouw geloven?
1: Sommige vragen laten zichzelf beantwoorden met een ja.
2: Maar het valt toch wel op. Het valt toch op. Dat hij altijd wint.
1: Wat kan ik zeggen?
2: Ik weet het niet, ik ga het aan Silke vragen.
3: Vraag het.
2: Trump is 2 keer president geworden, het waren 2 vrouwen.
3: Ja.
2: Eerst Clinton.
3: Ja. Ja, en wat is je vraag?
2: Ja, zouden de Amerikanen zo stom zijn van niet voor de vrouwen willen te kiezen, dat ze er schrik van hebben?
3: Waarvoor zou je schrik hebben voor een vrouw? Als een vrouw een president zou worden, zou het toch heel anders eruit zien?
2: Ja, voor jou. Want wel, maar voor veel Amerikanen denk ik niet.
3: Je bent een vrouw en je wilt wat, hè? Ik bedoel, ja.
2: Ja, dat is wel waar, maar ja. Snap je, het is toch wel vreemd, vind ik.
3: Wat?
2: Ja, dat Trump 2 keer president geworden is bij vrouwen. Ja, daar is nooit over nagedacht, denk ik, of zo.
1: Nee,
2: maar
1: nee,
2: misschien moeten we daar toch ook wel eens over...
1: Ja, ik heb er ook nog niet over nagedacht, Wim. Nee. Dus ik kan de vraag niet beantwoorden.
2: Nee, oké.
1: Maar wat ik u wel kan vertellen, Wim,
2: ja?
1: Is dat lachen een zeer complex gegeven is. He, zowel neurologisch, wat gebeurt er in ons brein? Dat zijn allerlei stoffen, eiwitten die loskomen in ons gezicht. He, je hebt dus de lachspier, ja, die dus geactiveerd wordt. Onze ribben. Ja. Dus voor het lichaam, voor de fysiologie, is dat toch wel iets belangrijks. En in die zin bestaat er ook zoiets als lachtherapie. Sommige mensen wordt aangeleerd om te lachen. En als je dan lang en luid genoeg lacht, dan wordt dat spontaan. Dat is initieel niet spontaan, maar gaandeweg wordt dat wel spontaan. En dat genereren van eiwitten, dat komt dan. En dan gaat u beter voelen. Dus humor, lachen, geestigheid heeft te maken met u goed voelen. En daarom gaan mensen ook naar het theater. En een van de misschien populairste hedendaagse Vlaamse komieken is Philip Geubels. Geubels die iets ruimer is dan stand-up comedian, die ook allerlei soorten programma's doet, die toch wel op handen gedreven wordt. En hij heeft een sketch die ik toch nog even wil laten horen. Luister goed, het kan zijn dat je ze al kent, het kan zijn dat je ze nog niet kent, maar ik vind ze redelijk grappig. Wolf.
4: Ik moet wel eerlijk zeggen, sinds dat kind er is, wordt er niet zoveel niet meer gekletst in ons slaapkamer. Dat is zo, hè, met een kind. Seks is een pak minder, hè. Er komt een sleur in, dat is We hebben nu onlangs hebben we dan iets geprobeerd. We zijn zo'n boek gaan kopen van Goedele Leekes. Om zo wat tips te zoeken, maar... jullie kennen Goedele toch, hè? Wat een zeekwaaf is dat, zeg. Nee, echt waar. Er staat een passage in je boek van Goedele Leekes. Dames en heren, dat is nu even heel belangrijk dat jullie dat weten. Ik verzin het niet. Ik herhaal. Ik verzin het niet, hè. Niet. Ik verzin het niet. Er staat een passage in. Als je dus het orgasme van uw man wilt versterken of verbeteren, dan moet het dus op het moment dat hij klaarkomt, en ik verzin het niet, een ijsblokje in zijn gat steken. Ik verzin het niet, hè. Nu gaan we dat hier eens allemaal samen praktisch overdenken. Hoe begin je daaraan? Loopt uw vrouw op het moment dat je klaarkomt naar de vriezer? Hey, of leg een ijsblokje klaar in een glas op uw nachtkastje en dan kom aan, rap, het is ontsmelten. Ik kan me niet concentreren, hè. Als ik bezig ben en ik zie een ijsblokje mij aanstaren en ik hoor dat zeggen, vriend, als je durft klaarkomen, ik zit erin, hè. Ijsblokjes hebben helemaal geen toegankelijke vorm. Die zijn vierkant. Er is geen enkel ijsblokje dat een beetje smaller begint en dan langzaam breder wordt. Als je dat nu toch wilt proberen, dan raad ik u zo'n raket aan. Die beginnen een beetje smaller. En die worden langzaam breder. Kun je nog pochen tegen uw vrienden? Ik ben tot geel geraakt. Dat is zo leuk om te vertellen, hè. Ja, ik weet nu, jullie gaan nooit meer zo'n raket kunnen eten. Zonder aan mij te denken.
1: Silke, jij waart met het hoofd aan het schudden.
3: Ja, ik denk in mijn eigen... Ik had toch beter eerst dat sketchje voorgeluisterd voor ik zei van, ja Jan, doe maar. Doe je ding. We denk geven je vrije tijd.
1: Denk je dat dat een negatieve impact gaat hebben op de omzet van de standaard boekhandel?
3: Nee, ik wil altijd zeggen, standaard boekhandel is een beschaafde winkel. Wij doen zo geen uitspraken, maar na vanavond moet ik toch... Hopelijk krijg ik straks geen telefoontje van mijn centrale die zegt, Silke, wat zend jij daaruit?
1: Ja.
3: Onder naam van.
1: Ja. Maar er zijn videoopnames, hè?
3: Ja.
1: Ja. Dus, er zijn mensen die hartelijk gelachen hebben.
3: Ja, maar ik ook wel, hoor.
1: Ah ja. Dus, zo zie je dat humor een zeer rijk, gediversifieerd verschijnsel is. En dat in de ene cultuur wordt er met dit gelachen, in een andere cultuur wordt er met dat gelachen. Ja. Wie volgens jullie wordt beschouwd als de grootste grapjas ter wereld? Groucho Marx. Er zijn boeken waar dus de grappen en de opmerkingen van Groucho Marx, dus dat was een acteur uit de jaren 30, 40. Hij deed ook tv-shows. Met een snor en een dikke sigaar. En nogal strakke humor. En die wordt door veel mensen beschouwd als de ultieme grapjas. Nogmaals, dat, in Amerika is dat zeker zo. Hier is dat iets minder. Maar je hebt verschillende, hoe zal ik het zeggen, uitingsvormen. Ja. Ik heb ook zitten onderzoeken hoeveel grappige literatuur er is. En dat valt nog best mee. En er zijn hier zeker een aantal boeken waar je dus goed mee kan lachen. Waaronder dit. Er zijn ook kunstwerken. Kunst, zeker tot de 20e eeuw, was eigenlijk redelijk ernstig. Dat was een verheerlijking, dat was de nabootsing, dat was realisme of symbolisme en zo verder. Maar het is pas in de 20e eeuw met Marcel Duchamp dat men met kunst is beginnen lachen. En een van zijn grote vondsten was een urinoir in het museum zetten. Dat was kunst ineens. Ook een persiflage op de Mona Lisa, waar hij onderschreef Elle a chaud au cul. In hoofdletters. Zij heeft het warm aan haar gat. En sinds Duchamp is men dan toch ook gaan kijken op welke manier kan kunst gebruikt worden voor te lachen, om mensen te amuseren. Want uiteindelijk gaat het daar voor een stuk om. Mensen te amuseren. Mensen willen geamuseerd worden. En een van de grootste amusementbrengers, volgens mij, en iedereen zal die wel kennen, is Toon Hermans. Toon Hermans, die kon iets doen met niks. En die had ritme. En die had timing. Ja? En die had ook een vriendelijk gezicht met dat dunne snorretje. Ja? We gaan zelfs naar een stuk van Toon luisteren. En voor de mensen was dat een feest als ze naar Toon gingen luisteren. Want ze wisten, we gaan ons vanavond goed amuseren. Onschuldig vertier. Geen vetzakkerij. Geen flauwe moppen, maar dingen waarvan je weet, dat herkennen we. Dat is iets in ons leven waar wij wel mee te maken hebben. Dus dat is ook een vorm van industriële humor. Want je hebt daar een heel theater voor, die ticketten moeten verkocht worden. Toon moet betaald worden, zijn orkest en zo verder. Dus daar komt wel het een en het ander bij kijken. En er wordt nog altijd door veel mensen met veel weemoed naar die tijd gekeken. Omdat men zegt dat veel humor vandaag te ruw is, te plat is. En er is ook een interessant fenomeen. Dat is de lachband. Dat is een Amerikaan, Richard Douglas. Die werkte als technicus voor een tv-station. En die vond dat die moppen allemaal doodvielen bij de opnames. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft lachbanden gemaakt. Die dan geplekt werden aan die uitzendingen. Ja, eigenlijk is dat een belediging voor iedereen die daarnaar kijkt. Maar hij had dus dan zo'n soort van klavier waar 20 soorten lachen. Hè? Harde lach, zachte lach, slimme lach, brutale lach en zo verder. En die man was zo slim dat hij dat geheim voor zich gehouden heeft. En die heeft zich daar ook heel goed voor laten betalen. En sommige dingen, neem nu Friends, dat is een wereldberoemde serie, dat werkt niet zonder lachband. Ja? En soms denk je, is dat nu een belediging van mijn intelligentie? Dat ik niet weet wanneer ik moet lachen. Maar ergens werkt dat wel. Ja? Dus sommige mensen weten niet wanneer en hoe dat ze moeten lachen. En dan is er dus een band die zegt, nu mocht je lachen. Ja. En ja, dat is een voorbeeld van hoe dat mensen willen geamuseerd worden. Wij willen geamuseerd worden, Wim.
2: Jij ook?
1: Ik heb dat niet nodig, Wim.
2: Ja. Hoeveel afleveringen van de Kampioenen heb jij gezien?
1: De Kampioenen. Wel, ik drink of ik neem toch wel eens een dagschotel, ja.
2: Ja?
1: Ja, ik neem toch wel eens een dagschotel. En er zijn dingen waarvan u afvraagt, moet dat nu voor de 100ste keer uitgezonden worden?
2: Maar wat is vandaag voor jou op tv een goede humor? De ideale wereld, is dat voor jou? Kan dat er voor jou door? De ideale wereld?
1: Ten eerste, ik kijk geen tv.
2: Oké.
1: Ik kijk wel naar streaming. Naar Netflix en Apple TV en zo verder. Daar kijk ik naar. Soms ook naar Dikke Zever. Omdat ik denk, ik heb vandaag hard genoeg gewerkt. Ik wil mijn brein gewoon murf laten slaan door iets. Meestal zijn dat echt schietpartijen met heel veel kogels. En
2: Rambo.
1: Zo. Hoe zeg je?
2: Rambo bijvoorbeeld.
1: Rambo. Ik ben een grote fan van Sylvester Stallone.
2: Ja?
1: Die man heeft eigenlijk een heel vreemd gevoel voor humor. Er is een reeks Tulsa, heet die. Waarin hij een maffiabaas is die naar ergens een boeren gaat, Tulsa, gestuurd wordt om daar de maffia te vertegenwoordigen. En hij doet dat op een sympathieke en grappige manier. Je ziet ook wel dat hij verkeerdelijk verbouwd geweest is. Hoe dat zijn schouders staan, hoe dat zijn kop staat. Hoe dat zijn articulatie is. Die is ook niet meer zonder fouten. Maar hij heeft wel een zeker humoristisch talent.
2: Ja, Jan, we zitten hier in Sint-Truiden. Sta je, is hier een beetje verder. Ik weet niet, de bal is weg, zie ik. Maar die hebben heel veel Japanners tegenwoordig.
1: Ja.
2: Als je nu naar Azië gaat, is de humor daar interessanter dan ze hier denken?
1: Dat is een heel goede vraag. Ik weet het niet. Dus ik ben veel in Azië geweest. Ik heb daar veel opleidingen gegeven. En er waren mensen die met mijn grappen lachten. Of ze dat uit beleefdheid deden, of uit gêne. Dat heb ik nooit kunnen te weten komen.
2: Want ik zie daar nu een boek staan, de Culture Map. Ik heb die ook, Erin Meijer, ken je die boek? Die moet je zeker eens kopen, denk ik. Want dat is Erin Meijer, die heeft heel de wereld gezien.
1: Mm-hmm.
2: En die heeft... dat boek gaat ook over als je met een Nederlander omgaat. Hè, hoe dat je met die Nederlander omgaat, hoe dat die cultuur is. En hoe dat je in Azië moet, of in Afrika of zo. Allee, daar gaat dat boek over. Ik denk dat dat ook interessant is voor hetgeen wat jij ooit altijd gedaan hebt, natuurlijk. Want jij had een job die... Ja, je deed verkoopsdirecteurs opleiden, denk ik.
1: Ik had een commercieel opleidingsbedrijf en wij gaven...
2: Natuurlijk hier toch wereldwijd?
1: Overal. Australië, Japan, India, Verenigde Staten. Ja. Amerikanen waren heel gemakkelijk om mee te werken. Die waren redelijk simpel. Maar Chinezen was niet zo simpel. Japanners was heel strak. Australiërs, die verstond ik niet. Dat accent, dat kon ik echt niet begrijpen wat die mannen uit hun botten aan het slaan waren. De gemakkelijkste eigenlijk waren Indiërs.
2: Ja?
1: Dat waren zeer hoog opgeleide mensen. Het enige was, als ze zo zeiden, dan was dat ja. En soms heb ik mij toch wel eens een paar keer vergist. Ja. Ja. Maar je loopt daar ook geregeld diarree op, dus je moet daar toch voorzichtig zijn.
2: Afrika heb je ook gedaan?
1: Ik heb veel in Afrika opleidingen gegeven, maar dat was dan gratis om dus plaatselijke ondernemers sales en marketing vaardigheden bij te brengen. Ja. En zo ben ik ooit in de Nijl, dat was in Oeganda, in de Blauwe Nijl aan de watervallen terechtgekomen. Dat was een soort van avontuurlijke tocht. Ik ben daar 3 keer een kopje onder gegaan. En ik heb toen toch wel de uitwerpselen van de helft van de Oegandese bevolking binnengekregen. Ja. Ja. En dat heeft tot vandaag zijn gevolgen.
2: Ja, ik zie het.
1: Ja.
2: Je blijft toch altijd vallen, hè?
1: Kijk, je moet doen wat je moet doen, hè.
2: Ja. Jan, dat boek, wat Wim. Valt er eigenlijk te lachen? Hè?
1: Ja.
2: Want je hebt ervoor het Poolsboek geschreven.
1: Ja.
2: Je bent eigenlijk begonnen, je bent bij mij de eerste keer gekomen. Ik heb jou gevonden via Facebook. En ik dacht, dat is een heel interessante mens om te interviewen.
1: Ga verder.
2: Dat was al met het Egelboek. Hè?
1: Ja, het Egelboek, ja.
2: Zo heb ik jou ook gevraagd om het Schuur het Scharniertje te doen. Omdat ik dacht, hier zit wel potentieel in voor toen nog Benelux. Toen zijn we samengekomen in Leuven.
1: Ja.
2: En toen vroeg ik van, ja, heb je al een naam? Ah ja, zegt hij, het Schuur het Scharniertje. En dat is dan het Schuur het Scharniertje geworden, hè? Alleen wel met twee U's.
1: Ja.
2: Ik zei wel tegen jou, ja, maar kan dat wel? Want ja, de VRT, de BRT heeft zo ooit nog een programma gehad. Maar Jan, die zei tegen mij, ja, het is niet erg, zegt hij, ik heb met de dokter gevreden. Ik zeg, oké, goed. En dan zijn we begonnen.
1: Moet je dat nu echt zeggen? Onnoezeleer.
2: Nee, maar dat is uw verkoopstechniek natuurlijk, hè.
1: Wat moet ik nu zeggen?
2: Ja, zo ben je dan bij ons terechtgekomen. Maar over dat ego-boek wil ik het nog eens hebben.
1: Ja.
2: Waarom heb je dan eerst ego,
1: ja,
2: dan boosheid?
1: Ja.
2: Zit er toch een beetje een psycholoog in jou?
1: Maar ik denk het wel. Het valt mij op dat wij allemaal met onszelf bezig zijn. Ik zie dat bij de kindjes, ik zie dat in de wereld. Ik zie dat als ik op straat rondloop. Wij kunnen niet anders dan onszelf centraal stellen. Wij hebben allemaal aandacht nodig. En als we die aandacht niet krijgen, dan beginnen we op te spelen. Gelijk als Miakke vandaag deed. Ja. Dus... Er is een psycholoog, Eric Byrne, Canadees, in het boek Games People Play, die zegt, wij hebben dagelijks 40 schouderklopjes nodig. En als we die niet krijgen, en we krijgen die niet, dan gaan we die aan onszelf geven. Zie eens wat een toffe gast dat ik ben. Zie eens wat een schitterende boek dat ik geschreven heb. Zie eens hoeveel mensen dat hier naar komen kijken. Dus aandacht... is ja, de brandstof van iedereen. En eens als je daar achter komt, dan denk ik dat je de mensen en ook uzelf beter begrijpt. En dan ook kan je zien hoe dat sommige mensen daar extreem in zijn. Dus in het ego-boek staat ook een hoofdstuk over onze vriend Trump. Wat is dat narcisme van hem eigenlijk? Er staat ook een hoofdstuk over Winston Churchill. Ja, over Ludwig II van Beieren, over Salieri, hè, dus van de film Amadeus. Als je dat zo in de geschiedenis en in de literatuur en in de kunst gaat nagaan, dan zie je dat het ego verschrikkelijk belangrijk is. En ja, die aandachtstheorie en die schouderklopjestheorie, dat is een vrij eenvoudige theorie. Maar Byrne zegt... Games people play. Wij spelen allemaal iedere dag spelletjes om die waardering te krijgen. Ja. Hè? Heb je dat hier gezien, dat gat?
2: Ja.
1: Dat is een diep gat, hè?
2: Ja, ik heb het ook gezien op foto, hè? Toen ja. Het pas gebeurd was.
1: Ik heb u speciaal een foto van mijn gat getoond.
2: Ik weet het wel.
1: Hè?
2: Ik heb nog gezegd tegen Silke, die heeft de aandacht nodig.
1: Ja.
2: Ja. Jan.
1: Ja, Wim. En dan heb ik het... En dan kwam ik ook tot de conclusie dat... Veel mensen boos zijn omdat ze niet voldoende aandacht krijgen. En dat ze gefrustreerd zijn.
2: Maar sociale media van vandaag, want 20 jaar geleden was dat niet.
1: Ja.
2: Heb je dat onderzocht?
1: Ja.
2: Heeft dat veel met de mens dat ze nog meer aandacht nodig hebben vandaag de dag?
1: Ik denk dat dat een accelerator is. En ik denk dat dat ook de reden is waarom het zo succesvol is. Want iedereen wil likes. Like me. Love me. Ik ook. Wij halen allerlei dingen uit om dus likes te verkrijgen. Dus daar is ook daar is een industrie rond gebouwd die daar helemaal op inspeelt. Wij zullen nooit genoeg aandacht krijgen. We zullen altijd vinden dat we niet voldoende aandacht krijgen. Dat is onze natuur. Daarom worden wij boos. Boosheid heeft te maken met frustratie. En daarom ben ik dan ook boosheid gaan bestuderen. Historisch, literair, psychologisch en zo verder. En dan heb ik onder andere tot de conclusie gekomen dat boosheid vaak te maken heeft met denkfouten. Wij maken heel veel denkfouten en wij oordelen en veroordelen heel gauw. Waardoor we nog bozer worden. En kijk maar naar de kranten. Of een tijd geleden was daar op de ring in Brussel en een man met een boomzager die een andere man zijn been afzaagde. Dan vraagt je je af, waarom doet hij dat? Dat was dan een ongecontroleerde woedeuitbarsting. Ja, ik kon er niks aan doen. Dus wat is boosheid? En boosheid gaat van irritatie tot genocide. Dat is een gradatie. En als je irritatie begrijpt, dan begrijp je ook waarom dat je in die volgende stappen terechtkomt. En na 2 jaar, toen dat boek klaar was, dacht ik, nu is het wel genoeg geweest. Hè. Nu wil ik toch eens iets plezierigs doen. En dan ben ik met humor begonnen. En dan heb ik mij daar 2 jaar mee bezig gehouden. Ja.
2: Je hebt 2 jaar gewerkt aan het Bosboek.
1: Zoiets, ja.
2: Maar je deed dan ook wekelijks het schuurend scharniertje.
1: Ja.
2: Heb je daar heel veel uit geleerd? Want ja, elke week heb je interessante mensen.
1: Ja, zeker. Er zijn zeker interessante mensen die iets komen vertellen wat je niet wist. En die dan inzichten hebben die je meeneemt. Iedere dag leert je iets bij. En dan noteert je dat. Of je schrijft dat ergens op. En dan als je uw elementen samenlegt, dan komt dat tot een min of meer leesbare tekst.
2: Ja, want ja. Ronnie en Tony, daar heb je ook nog geschreven. Waar gaat dat over?
1: Toen ik met pensioen ging, wat 2 jaar geleden is, toen dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? En een van mijn goede vrienden, sommigen zullen hem kennen, Ronnie van Waarbeek, ook van Sint-Truiden. Wij gaan geregeld in de molen, in Bierbeek, een stek poivre crème eten. Met vlees van rondoe. Dat is echt altijd lekker. En pinten drinken. En toen dacht ik, ja, weet je wat. Wij ouwe hoeren, zo'n beetje tegen elkaar. En daar zit wel iets in. Dus dat zijn 60 stukjes, denk ik, van dialogen. Ronnie is Ronnie en Tony, dat ben ik. En wij praten over het leven. En wij proberen daar grappig mee te zijn. Ja, en dat is €24,50, geloof ik. Hè. Dus het is ook in een speciaal formaat gedrukt. Het leest gelijk een trein. Je kunt het ook op de trein lezen. De dames kunnen het zo in een chakos steken. En trouwens, dat zijn 2 echte Ronnie's en Tony's. Die ik dus met AI getransformeerd heb. Er is al een 2e versie klaar.
2: Ja?
1: Maar Ronnie was niet altijd even blij met sommige dingen die ik geschreven heb. Dus ik ga het eerst nog door hem moeten laten lezen. Ja.
2: Want je hebt er ondertussen nu 53 geschreven, hè, boeken.
1: Hoe zeg je?
2: Je hebt 53 boeken geschreven in je leven, denk ik. Hè?
1: Zoiets, ja.
2: Ja.
1: Ja. Wat moeten een mens doen?
2: Welk boek
1: ik
2: heeft
1: het? Ik kan toch niet iedere avond de chaussée de dinges afdweilen met mijn fietsje?
2: Nee.
1: Dat heb ik jaren gedaan toen ik in Safraanberg in het leger zat.
2: Ja, welk is het beste boek dat jij ooit geschreven hebt, volgens jouzelf? Waar ben je het gelukkigst mee geweest?
1: Ik heb een boek geschreven en dat heet Waar waren wij gebleven? En dat zijn reisverhalen. In Swaziland, in Saudi-Arabië, in China. En daar ben ik eigenlijk het trotste op. Ja. Ja, ook dat is te koop. Ja. Ja.
3: Waar ligt het?
1: Ik heb er eigenlijk niet meer zoveel.
3: Ah, zit.
1: Zit, ja. Ik weet het. Maar dat heet dus Waar waren wij gebleven? Prachtige cover van een boot die in Hurghada op een ja, soort van doodstrand aangespoeld is. Ja.
2: Oké. Okay. Jan, we zijn eigenlijk aan het einde van de uitzending van Viva la Liberté gekomen.
1: Wij moeten Toon Hermans nog laten horen.
2: Is dat belangrijk?
1: Absoluut. Ah, wel, ik wil de mensen met een glimlach of een gezicht naar huis laten gaan.
2: Ik had toch wel eerst één vraag stellen. Wie kent Jan Vlamaan niet?
3: Amai.
2: De jeugd kent u niet. Dan moeten we iets aan doen, hè?
1: Nobody's perfect.
2: Ga je straks signeren hier?
1: Ja. Al die exemplaren moeten weg.
3: Heel graag.
1: Ja. Want de standaard boekhandel leeft daarvan natuurlijk. Hè. En ik zie dat de drank al aangerukt wordt. Mama brengt de drank.
2: Oké. Okay. Jan, we gaan even naar Toon Hermans luisteren.
1: Ja.
2: Mag ik jou bedanken?
1: Dat mocht jij zeker.
2: Silke, mag ik jou ook bedanken?
1: Jij bent ook bedankt.
3: Want
2: dat was heel tof. Mag ik Zio bedanken? Mag ik Chris en Dominique bedanken? Mag ik Gerrit Kempeneers bedanken? En nogmaals, proficiat hè, met die trofee, want dat is echt fantastisch gedaan. Bram Smeet, wie moeten we nog bedanken? Wolfgang natuurlijk.
3: Wolfgang.
2: En niet vergeten, ik weet niet waar hij nu is, maar die mens is altijd overal afwezig. Ja, daar staat die Bon. Misschien moeten we Bon nog eens een applaus geven.
1: Onze Bon.
2: Want trouwens, Bon is morgen jarig.
3: Ja.
2: Zullen we eens hip hip hoera zingen?
1: Hip hip hoera.
2: Mon, heb je het al meegemaakt? Dat ze je verjaardag zo vieren in de radio-uitzending? Nee, ziet, die mens is...
3: Gelukkig.
1: Ja.
2: En dat is allemaal dankzij jou.
1: Dank je, Wim.
2: En dankzij Zio.
1: Ja, voilà. Ja, we doen wat we kunnen.
2: Iedereen bedankt dat jullie hier aanwezig waren. En zeker het boek van Jan Vlamaan is proberen. Je moet dat niet kopen, maar als je dat in de bibliotheek van Sint-Truiden... Ligt dat daar? Nee, dat is waar.
1: Wilde jij een pak slaar?
2: Nee. Ik zou Tony en Ronnie kopen. Ja.
1: Wolf.
2: Dankjewel, Wolfgang.
5: Ik ben niet opgevoed met cadeaus. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit cadeaus gehad heb. Ook niet met december, hoe heet het, met Sniklaas. Ik heb van die hele Sniklaas heb ik nooit wat gehad. Ik deed alsof ik niet bestond. Ja, ik vind het een nare man, dat mag je rustig weten. Die hele Sniklaas, daar hou ik helemaal niet van. En een vervelend personage. Mr. Schimmel. Ja, ik hou niet van die man. Ik heb een weinig mensen een hekel, maar ik kan die man niet uitstaan. Schijnheilige. Mag hem niet, die man. Onsympathiek individu. En die knecht vind ik ook een zak. Weet je wat ik die knecht vind? Een irritante jongen, weet je dat? Vond ik een hoogst irriterend persoon. Met zijn gelach. Stond er altijd te lachen. Weet je dat niet meer? Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud, gaat hij op dakster lachen. Een raar stelletje hoor. Dom koppel. Ja, dom koppel vind ik het. Ik mag ze niet, allebei niet. Ik heb nooit iets van ze gehad. Ik zette mijn schoen s'avonds. Nou, ik was blij dat ze 's morgens nog stond. Ik hou niet van die mensen. Die stomme liedjes zingen. Hoor wie klopt daar, kinderen. Geen hond. Heb u dat ook allemaal gezongen? Heb je vroeger ook die stomme, heb je ook gezongen van en strooit dan wat lekkers in de een of andere hoek? Is dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Je kunt nog een beetje lopen zoeken waar het spul ligt. Mag die man niet hoor, hele Sniklaas niet. Vervelend persoon. Oneerlijk ook. Oneerlijke man. Er waren kinderen die hadden cadeaus. Daar liepen de treinen door de kamer. Maar bij mij thuis liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin, anders was het nog een treintje van niks geweest hoor. Ja, ik mag hem niet. Kapoentje. Ga me niet lachen. Stokoude vent die zich nog kapoentje noemt. Ik heb het altijd een dom feest gevonden hoor. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze stinkende kolendamp in je kop?

De klok is weer 8 uur geslagen, dus dat betekent dat het gereedschap weer gebruikt gaat worden voor deze avond. Net zoals de ijzeren hamer die zojuist gehoord werd door deze Thorian Iron Hammer. En de troon van kristal zal nu opgeëist worden door deze Crystal Throne Tides of Ages. Welkom bij Onroest.

Zojuist waren we op wandel op het pad van de hekserij van deze Smolder Path of Witchery. En afgelopen zondag was het moederdag. De gelegenheid voor Steel Panther om een ode te geven aan alle moeders die er zijn. Dat doen ze in deze The Mother's Day Song, de nieuwe Steel Panther.

Hopelijk was er niemand bang van de regel die zojuist gehoord werd door Gamora, Rule of Fear. Met daarvoor Shadowborn, High and Low. En Dragonforce is officieel een lid rijker. Want recentelijk werd bekendgemaakt dat ex-Arch-Enemy zangeres Alyssa White-Gluss zich aansluit bij de band. Zij is dan ook de eerste vrouwelijke lead vocals bij Dragonforce. Je gaat ze nu ook horen in deze Burning Heart, Dragonforce en Alyssa White-Gluss.

Het licht is geboren, samen met deze Aeon Gods, Birth of Light. En voor iedereen die dorst heeft, heb ik goed nieuws. Want de mannen van Johnny van Riems hebben een nieuw nummer uitgebracht. Op 4 april werd het nummer voor het eerst live gespeeld op Revoltage in Club 9 in Koersel. Het nummer is opgenomen samen met Batteraaf in de kantine. De nieuwe Johnny van Riems en Batteraaf.

Zojuist was de grote metal test daar van Unleash the Archers, Test Your Metal. Geslaagd zijn ze sowieso. En dit volgende nummer is niet voor bangerikken. Het noemt dan ook niet voor niets Fearless Against Evil.

En deze Talomiras konden we ook niet vergeten. Ook al waren ze niet tot last, het nummer noemt alsnog Burden. En dan gaan we nu over naar deze Battle Roar Cavalry.

De strijdkreet is gehoord. Battle Roar Chivalry. En dan zit deze week er alweer op. En deze woensdag begint ook stiltjes aan zijn einde te komen. Wat ons brengt bij deze laatste Tridana Fading Days. Tot de volgende ondergoest.

Natuurlijk zal er wel eens een periode geweest zijn dat de draken konden spreken zonder hun tong te verbranden. Deze metafoor geldt echter als een soort van protestplaat tegen de dictatuur die momenteel in haar thuisbasis Amerika heerst en zowat de hele wereld zijn democratie laat verliezen. In Time of Dragons als nieuwe plaat voor Tori Amos, meer dan zomaar een storm in een flesje frisdrank, Tempest van Amos. Hier wel geheel democratisch, welkom bij Voorsmaak, het is uitzending 15. Boys Cry To, en dat hoeft niet langer een geheim te blijven, schatplichtig aan zowat een slow dive hurt van de Haunted Youth.

Ondertussen hoofdaandeelhouder geworden van hun eigen geluid. En Leuven zal het geweten hebben. Verder weg ook wel. Coming Around, het is de nieuwe single van Pelican Dealer met de dansbaarheid zonder omzwachtelingen. Het is de voorsmaak van die EP Eyes on the Prize, voorzien voor einde van deze maand. Nog meer geluiden ontstaan achter de Leuvense stoof zijn goed voor het bonte gezelschap van Velvet Jesus. Ter voorbereiding van het album dat later op het jaar zal voorzien zijn, nu een kennismakende single, The Endless Border, Velvet Jesus.

graag gezien op de diverse podia van de Lage Landen en al daar weldra hun toevlucht naar weten te vinden. Editors meer dan zomaar hapklaar met Call It In. The Last Dinner Party daarvoor voortaan best gehouden aan een leiband. Ze kunnen blaffen, maar ook wel bijten. Big Dog als bekantje van een verse single. Na 8 jaren van stilte, nu de grote verwelkoming andermaal voor het soloproject van Nino Sable, in vorige tijden vooral gekend als onderdeel van Aeon Sable. Volgende vrijdag zal Postmortem gaan verschijnen, de wederkeer van Melancholia, de kennismaking ervan nu met The Healer.

Meer dan ooit klinken de Black Keys alsof ze de Woke Up This Morning zonder een kater weten thuis te brengen naar Eeuw 21. Verantwoordelijk daarvoor het album Peaches. Het is hun album nummer 14 en bulk van de covers. Zo ook Fireman Ring the Bell, van oorsprong zijnde van R.L. Burnside. Alles komt terug, zei een wijs man ooit, en dat hij gelijk heeft gekregen. De Brusselse Cats van Ginzo hebben de terugweg ook weer gevonden. Einde deze maand volgt zowaar een volgende plaat. When Other Worlds Await. U mag er wel naar uitkijken. De voorsmaak als single, de derde ondertussen. Met Forever, voor altijd, met Ginzo.

0: met het kunstenaarsbloed van een collectief ablatief nog door zijn aderen stromend, zichzelf 4 jaar lang weten te verschansen in een joert in Geetbeds, om al daar heel wat persoonlijke songs neer te pennen. Sebastiaan Simoens, in het bevolkingsregister in creatievere dingen heet het Simeon, het gehoorde Attic Door als eerste single. Melancholie, gespeend met gekrepeerd haar en zwarte mascara, maar vooral nergens toebehoren en gewoon jezelf zijn zoals je bent, de ondertoon van een verse track uit het Sorino-album van Bonfire Lakes, Always In Between, en dat is goed, de New Wave Type, al fluitend met Bonfire Lakes.
1: You were the New Wave Type.

Meer dan 10 jaar heeft het geduurd vooraleer Dirk Vrijns met zijn Isle of Man een tweede plaat heeft uitgebracht. En die tijd was ook nodig omdat er een heel verhaal, zeg maar meerdere verhalen, dienden verteld te worden. Dansen rond het hoofd van Johannes de Doper, The Soul of Kindness met Salome en wel van Isle of Man.

Het nomadenleven opzij geschoven en gelukzalvend onderdak gevonden in Philadelphia of all places. Samen zoals vanouds met de Violators en klaar met Philadelphia's Been Good To Me. De volgende plaat van Kurt Vile, Zoom 97 als onderdeel ervan. De laatste voor vandaag heeft de femme fatale al naar huis gestuurd, want er moet plaatsgeruimd worden voor het nodige nachtvertier. Het is alvast de nieuwe single van Sun to Shiva. En daarbij en net daarom tot de volgende voorsmaak.

0: goeie avond.
1: Dit programma Entre Nous wordt mede mogelijk gemaakt door restaurant Bouchard en Vas, Maastricht.
2: Bonjour, dit mooie weekend van Moederdag.
3: Bonjour, comment ça va?
4: Entre Nous, een heel intiem programma met Jos.

0: Love Song op Amerika van Joe Dassin, verpakt als een liefdesboodschap, tenminste zo zou je het kunnen zien.
1: Avec Jos Manders, nous sommes entre nous.
0: In Frankrijk een huilend kind vragen: dis-moi pourquoi tu pleures enfant. Dat moet je Nana Mouskouri laten doen en ziet een glimlach verschijnt. Dis-moi

0: Dat wil je toch meezingen, dat nummer? Nana Mouskouri, de grootheid met Mon Enfant, vond je het ook zo mooi. Troost bieden in muzikale akkoorden.
1: Entre nous, la musique de nos idoles.
0: Tatjane, die van jou, zou je dat chanson kunnen vertalen van Carla Bruni. Begeleid door bijzonder tromgeroffel die haar boodschap kracht moeten bijzetten. En die luidt, je moet het begrijpen, u bent mijn heer, je bent mijn liefje. Je bent mijn vaste tijd, je bent mijn waanzin, mijn amalgaan. Je bent mijn gezegende brood, mijn prins die betovert. Wat heeft hij het goed, hè, die Nicolas Sarkozy? En ze voegt er nog aan toe, ik ben van jou.
2: Y'en a qui craquent, y'en a qui craquent. Y'en a qui dérapent, y'en a qui statent. Certains accourent, d'autres se traînent, certaines se courent.

0: Solitaire.
1: Geliefd zangeres, vind ik tenminste. Carla Bruni in Tatienne.
2: Entre nous, vous souhaite une bonne journée.
1: In La Paloma Adieu gebruikt Mireille Mathieu deze woorden. 'S avonds zong mijn moeder voor ons toen ik een kind was. Het verhaal van een verloren boot en een witte vogel. Op een dag vaart de boot recht de oceaan op. En alleen met een hart vol liefde wacht een meisje. De matroos zei nog tegen haar: vergeet niet, ik hou van je.

0: Gebaseerd op een Spaans nummer uit 1861... met latere versies van Bill Haley, Elvis Presley... en dus nu Mireille Mathieu, La Paloma Adieu.
1: Entre nous.
2: Entre nous. Un programme avec de la musique française.
0: Ze verontschuldigt zich dat ze er zo heimelijk op kouste voetjes vandoor gaat... maar spreekt met ons af in een andere wereld. François Zardy, dierbaar iemand. Met haar willen we ons graag aan die afspraak verbinden. Het chanson heet... Rendez-vous dans une autre vie.

0: Afspraak. Dus in een ander leven, bijna een gebed van de 2 jaar geleden overleden Franse icoon François Zardy.
1: Liberté, égalité, fraternité.
2: Uit het mooie Frankrijk is dit Paul Bourbon.
3: Vive la France.
4: Charles Aznavour kondigde in 2014 aan dat hij afscheid zou nemen op zijn 100ste verjaardag. Het mocht niet zo zijn. Op 5 oktober 2018 werd Aznavour geëerd met een staatsbegrafenis. Emmanuel Macron prees hem.
5: Pendant tant et tant de décennies aura rendu notre vie plus douce. Nos larmes moins amères.
4: Al zoveel decennia lang heeft hij ons leven zoeter gemaakt, onze tranen minder bitter, aldus de Franse president. Tijdens de uitvaart werd zijn chanson Amenez-moi ten gehore gebracht met de toepasselijke passage Neem me mee naar het einde van de wereld, naar het wonderland.
6: Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles.
4: Tot het laatste moment bleef hij de wereld verwennen, met optredens van Moskou tot New York. De Frans-Armeense artiest zong een lied niet alleen, hij acteerde het. Aznavour had niet zomaar liefdesverdriet op het podium. Nee, hij stierf er telkens bijna aan, schreef het Parool. Ter illustratie, mourir d'aimer, sterven van liefhebben.
7: Avec leurs petites idées, mourir d'aimer.
4: Of et pourtant, met de zin, desondanks houd ik nog van jou. En désormais, vanaf nu af aan zal men ons niet meer samen zien.
8: Désormais, on ne nous verra plus ensemble.
4: Charles Aznavour werd op 22 mei 1924 uit Armeense ouders in Parijs geboren. Als kind zag hij hoe zijn vader Oost-Europese liederen zong in diens restaurant. Op zijn 9e debuteerde hij in een buurttheatertje. Zijn interesse voor het podium was gewekt. Aznavour twijfelde echter aan zijn eigen kunnen. Te klein, een beperkte stem, een te grote neus. Hij werd privésecretaris van Edith Piaf, die hem stimuleerde om toch te gaan zingen. In het chanson Je m'en voyais déjà, zong Aznavour, op een dag kom ik om hen mijn talent te tonen.
9: Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
4: Het lied bezorgde hem zijn eerste staande ovatie in 1961 in het Alhambra Theater in Brussel. Charles was toen al 36. De nummers van Charles Aznavour zijn gezongen door vele artiesten, waaronder Elton John, Edith Piaf, Céline Dion, Fred Astaire en Placido Domingo, om er een paar te noemen. She werd meer dan 175 keer gecoverd.
10: She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret.
4: Hier encore, meer dan 250 keer.
11: Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie.
4: De plezier démodé, zelfs meer dan 300 keer.
12: Viens, découvrons toi et moi, les plaisirs démodés.
4: Charles Aznavour werd in 1998 door de Amerikaanse nieuwszender CNN bekroond met de titel The Greatest Artist of the Century. Het lied La Mama is geschreven door Robert Gall, vader van Frans Gall. Wie anders dan Charles Aznavour was in staat om de emotie uit te dragen van de kinderen die aan het sterfbed van hun oude moeder staan. Dit is de meester, Charles Aznavour met La Mama.
13: Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils

0: loflied opgedragen aan de persoon die ons droeg, onze mama en al die andere moeders, la mama Charles Navour. Dank Paul.
1: Entre nous, la musique de nos idoles.
0: Stellig, zo kan je Vicky Leandros noemen als ze zingt: ik ben zoals ik ben, en in haar woorden.

0: Weet je niet anders?
1: Je ne suis pas
0: ze noemde zelf de titel.
1: Je suis comme je suis.
0: Zo. De grote Wikke de Jandros beslaat dus een beetje dezelfde tijdsperiode als Mireille Mathieu. Die heb je dit uur al eerder gehoord. Voor de liefdesboom, die we ook draaien, tekent Frida Baccarat. Altijd mooi en helemaal Baccarat, dus zeker mooi. Dit is L'Arbre d'Amour.

Frida Bokkara met Labre d'Amour. We blijven bij Franse sterren. In Jolie Môme bezingt Juliette Gréco een portret van een meisje dat zich niets aantrekt van wat de wereld van haar verwacht. C'est toute nuit.

0: T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker à des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, ah faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qu'éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on effeuille monotone. T'es qu'une joie en aller et va chez lui la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton poule, y a la rue qui est ma boule. Joli môme.
1: Juliette Gréco, moeder die tijdens haar leven haar dochter verloor aan kanker. Dit was haar Joli Mome. Ik begroet Frank Steins, wekelijks bij ons, muziekspecialist. Speelt in het orkest van André Rieu en Bion Trenoer is die gewaardeerd muziekanalist. Vandaag over een zanger die ook dicht bij mijn hart zit, Gérard Lenormand.
2: Gérard Lenormand, La Ballade des gens heureux. Ja, Jos, dat zijn wij, hè? Jean Zereux, toch?
1: Zeker.
2: Nee, het is een heel leuk liedje. Het is een 6/8 wals. Er zitten geen grote sprongen in de melodie. Alles blijft dicht bij huis. Het is niet echt een liedje waar ik muzikaal veel over kan vertellen. Maar het heeft een parallelle met het liedje van Adieu, Monsieur le Professeur, dat we een paar weken geleden draaiden. Want ook dit liedje is geschreven in een tijd van grote onrust. 1975. Nou ja, in Frankrijk was alles onrust in die tijd, hè? Maar zingt hier Gérard Lenormand iets gewoon radicaal eenvoudig. Gelukkige mensen hebben weinig nodig. Gewoon een lied, of een vriend, of een hand. En dat laat hij ook muzikaal zien. De harmonie blijft vrijelijk rond de grondtoon. Er zit geen drama in. Alsof het lied zelf zegt van, goh, doe maar rustig, blijf maar even hier. En doe even niet mee aan alle onrust. En daarmee is het misschien niet het meest grote chanson dat Frankrijk ooit heeft voortgebracht. Maar wel het meest geruststellende.

0: een gans intiem programma van Jos Benders.
1: Dat is Erne van Us.
2: De wind in je haren, de zon aan de horizon. Jean Ferrat, geliefd bij velen, beschrijft de schoonheid van het leven. En daarover zingen, dat doet Ferrat met plezier in C'est beau la vie. Le vent.

van het leven en muzikale akkoorden. Jean Ferrat was dat. Hij wisselde af met Jane Birkin. En die bezingt de verboden spelletjes van haar dochter in Les Yeux Interdits.

0: Merci d'écouter Entre nous.
1: De moeder van het Franse chanson, en zo mag ik haar noemen, Edith Piaf. Dit prachtige nummer dat ze gaat zingen, dateert uit 1949. Hymne à l'amour, voor alle moeders.

0: Edith Piaf was bij je met Hymne à l'amour. Hymne aan de liefde. In Frankrijk en Monaco wordt moederdag Fête des Mères gevierd op de laatste zondag in mei. En de Fransen die raakten door Amerikaanse soldaten voor het eerst bekend met het vieren van moederdag tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ben jij een Franse moeder en luister ook jij naar Entre Nous? Dan wens ik je nu wel een prachtige Fête des Mères. Namens mijn copain Jan Daams, redactie Frank Steins Muziekologie, Henny Boerboom en Paul Boerboom Muziekkeuze, Mark Keurs en John Klinkenberg Techniek en Felix Meurders voor de eeuwigdurende bijstand. En de clips die waren van de mond en de stem van Florence Ferrara. Allemaal kinderen van moeders aan wie we deze dagen extra denken. Bisou!
1: Hey, psst. Jouw favoriete Franstalige muziekprogramma is er weer volgend weekend. Avec votre animateur, Jos Benders.

je nog een plekje vrij? Geef je mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, je zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?